should forget. But with the loneliness of night,

0: is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerk op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon de rug rechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
2: Anderlecht is 4e, club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen Linker en Rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar Linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het Hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al parage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweerspuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar Linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
3: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. Daarnaast is er het veer, zijn er voldoende wandel- en fietsopties. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien worden.
2: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend toe aan vernieuwing. De werken zullen bijna een jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder 2 bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS opnieuw schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Vorige week heeft Iran trouwens een nieuw plan op tafel gelegd om de situatie daar op te lossen. Het is nu wachten op het antwoord van de VS. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
4: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
2: In de play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten.

0: gek op Motown muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzalen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Witok.
5: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
4: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna een jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heelang Kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
6: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
4: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is nu wachten op antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League bekijken. En ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
7: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed, hè, Marjaspe.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen en dit op de eerste maandag van de maand mei. Laat ons hopen dat het een week wordt met fijne temperaturen. Zo niet, wel, dan drijven we de temperatuur wel wat naar boven met onze muziek. We zijn van start gegaan met Bill Fury, Cross My Heart. De volgende artieste, Anita Kerr, was van vele markten thuis. Ze was onder andere een Amerikaanse zangeres, componiste en pianiste. Near me.

We zijn ineens verder gegaan met Steve Tyrell, Sunday Kind of Love. John Clemmer is een Amerikaanse saxofonist, componist en songwriter. Hier is hij met Life Song.

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Anneke-Plage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan 10 euro per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva, op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
6: Vrongs is dat, manneke.
7: Tijd voor onze battle van deze week. Deze gaat tussen Dusty Springfield en de Bay City Rollers, jeugdidolen van me. I only wanna be with you.

Johnny Ray was zeer populair gedurende het grootste deel van de jaren 50 en wordt door critici genoemd als een belangrijk voorloper van wat later rock'n'roll zou worden. Lonely for a Letter.

Ben je een beetje triestig of droef? Luister dan naar de volgende groep en je deprimomentje is over. The Carpenters, Leave Yesterday Behind.

Ja, lieve luisteraars, we hebben een klein technisch probleempje. Maar geen nood, we gaan verder met het volgende nummer. Mijn uitzondering voor vandaag. Dat is er eentje uit mijn discotijd. Edwin Starr met Contact.

How Sweet It Is To Be Loved By You is een nummer dat oorspronkelijk gezongen werd door Marvin Gaye. Wij gaan voor de versie van Junior Walker en the All-Stars uit 1966.

need is love.

do without you in my

In 1974 kwam Ray Price met een prachtige uitvoering van You're the Best Thing That Ever Happened to Me.

0: gesloten een beest in bed, maar Jasper.
1: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstodde? Zeg je er gaan een tip?
2: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
3: Oh, dat klinkt goed.
2: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
3: Hola, ik spring de wereld in.
2: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Dag Robert. Stoeren we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is roekbaar.
5: Hallo.
4: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè. Dat past niet meer.
5: Allee, maar dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, here I come.
6: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha, Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen Antwerpen. En dit op maandag 4 mei. We zijn van start gegaan met Barbra Streisand en Frank Sinatra. I've got a crush on you. De volgende twee artiesten worden achter elkaar gedraaid. In een ver verleden waren ze ooit een koppel. Wanda Jackson met Right or Wrong en daarna haar lover Elvis met Devil in Disguise. Right.

Lieve luisteraars, een tweetal weken geleden heb ik een mailtje gekregen van Lilian Lambrechts, die een nummertje aanvroeg. Vorige week maandag is dit gewoonweg uit mijn gedachten gegaan. Ik heb Lilian hiervan op de hoogte gebracht en ze mailde me dat het oké was dat ik het vandaag zou draaien, omdat het dan ineens voor haar verjaardag is. Lilian, hier is Melting Pot van Bloemink, speciaal voor jouw verjaardag.

Maar wat Lilian niet weet, is dat haar zus Martien me ook een mailtje heeft gestuurd om een nummer aan te vragen voor haar. En Lilian via deze weg een hele gelukkige verjaardag wenst. Het nummer dat Martien heeft gekozen is er eentje van Tom Jones. If he should ever leave you.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
9: Tijd voor onze drie liedjes dansplezier. De rode draad is het jaar 1963. We starten met Marvin Gaye, Can I Get a Witness? Gaan verder met Paul Anka, Adam and Eve en eindigen met They Can't Take That Away From Me, gezongen door Wayne Newton.

Lieve luisteraars, onze secretaris Eddie is ondertussen aangekomen en jullie kunnen hem bereiken op het nummer 03 219 60 30. We gaan verder met The Love of the Common People in de versie van de Four Preps.

We zijn aan het einde van dit programma gekomen. Hubert en Rosina nemen het zo dadelijk van me over. De volgende 2 maandagen zal ik afwezig zijn. Het is tijd voor mij om even de batterijen op te laden. Vanaf 25 mei ben ik terug paraat. Vandaag gaan we uit met Jay McDonald, When I Look At You. Wij horen elkaar terug nu woensdag om 12 uur.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoel van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: In Bergen in de provincie Henegouwen is het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie begonnen. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
5: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
4: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. Grote vraagtekens over hoe het met bultrugwalvis Timmy gaat. De onderzoekers weten niet waar hij zwemt, want zijn GPS-trekker werkt niet. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. 1 van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
8: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be.

Goedemorgen, beste luisteraars. Hier gaan we weer van start met onze muziekacademie op maandagmorgen. Weer aan de microfoon, Rosina aan de telefoon en we hebben natuurlijk Eddy aan het secretariaat.

0: En we gaan direct van start met het eerste nummerke. En dat is eentje van George Jones en Tammy Wynette, Crying Time.
1: Oh, it's

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan 10 euro per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!

De keuze van Rosina voor deze week. En het eerste is er eentje van Dean Martin, Magic is the Moonlight.

0: gek op Motown-muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip werden 6 mensen ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Er vielen al zeker 3 doden, vermoedelijk door dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal tot 13 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
4: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
5: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
4: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
4: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485-54-87-85.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: Eh wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Eh wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
8: Robert? De expert. 0 226 93 93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Zo, we nemen weer afscheid voor deze week. Een goede dag van Rosina en van mij. En wij gaan nu genieten van de filler om over de Schelde te geraken. Tot volgende week. Nu is natuurlijk aan Frankie en Monique.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven. Nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
8: Het zijn RNA-virussen, zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
7: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft een GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achten.
9: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van mijn restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
7: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom

0: Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
1: Oh, dat klinkt goed.
0: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleijmans.
1: Hola, ik spring de wereld in.
0: Zonder je broek te scheuren.
1: Ja.
0: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
3: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
4: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
2: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
3: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci Immobiep.
7: Aha, Minerva.
0: Welkom bij Radio Minerva.
8: Maandagmiddag Supersong met Frankie van 12 tot 2.

Een zeer goede middag daar aan de andere kant van de radio. Dit is Radio Minerva, Supersong met Frankie en Monique live op het Sint-Tanneke. En je kan ons natuurlijk bekijken op de 03-219-1727. En de afgelopen twee uurtjes tussen 10 en 12 werd verzorgd door Hubert en Rosina aan de telefoon met de Muziekacademie. Zit je aan tafel, ga je aan tafel, zijn boterhammetjes of warm eten, smakelijk eten zou ik al zeggen. En mensen, houd jullie lidkaart al boven, zoek ze op, leg ze bij als je graag naar het toneel gaat, want ik heb straks iets weg te geven. Jawel, jawel. En nu, ja, de mannen willen een propere schoen, zover en zonder lawaat. We kennen natuurlijk van New York, New York, maar hier zijn de strangers mee. Ik wil een stad.

Dean Martin, Somewhere There's a Someone. Jawel mensen, ik heb hier een paar duo-ticketjes klaar liggen voor volgende week donderdag 14 mei voor de avant-première in het EWT-theater in Deurne. De Bruidsmeisjes. Dat is hun laatste productie van het seizoen 2025-2026. Dus heb je zin voor te gaan? Ben je lid? Bel naar de 03-219-1727. En sta je erop, dan kan je de kaarten komen halen in het Minerva Café op het Sint-Annestrand. En dat van donderdag tot en met zondag tussen 11 en 18 uur. Dus bel voor die vrije kaarten voor de avant-première van De Bruidsmeisjes, het EWT-theater in Deurne. Nu, Come Dance With Me, of Come Fly With Me, hier is Barry Manilow.

And that's a kick in the head. Dit was Westlife. Jawel. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonics. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. En het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek, Krugerstraat 232 in Hoboken. Bouken zullen wij zeggen. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475-742574. Dus 0475-74-2574. Of via mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Je kan ook meer info verkrijgen op hun website www.concertbandantwerpen.be. Jawel. En nu, when you're smiling, hier is Doris Day.

Doris Day met When You're Smiling. En ik moet je zeggen, mensen, ja, je moet niet meer bellen voor die kaarten, want die zijn de deur al uit. Ja, het gaat snel, ongelooflijk. Ik zou zeggen van die mensen die gaan zien, veel plezier met de bruidsmeisje natuurlijk. Maar niet meer bellen, want de kaarten zijn de deur uit. Ja, hier is Frank Glan voor de liefde van een vrouw. MUZIEK

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan 10 euro per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke?
6: Frans is dat manneke.
7: Maandagmiddag met Frankie, voor jong en oud.

Francis Goa met Nostalgia. Jawel. Dus trekken we Doris Day met When You're Smiling. Wel nu Engelbert Humperdinck met The Shadow of Your Smile.

Dit is de Minerva Sound natuurlijk. Bob Binney, iemand van hier bij ons. Mag niet vergeten worden. Houd toch van mij. Dus straks heb ik Engelbert Humperdinck gespeeld. En mag deze man zeker niet ontbreken. Hier is Tom Jones met Love Me Tonight. Nee, Love Me Alle Dagen. Hier is hem, Tom Jones.

You always hurt the one you love. Ja, dat is waar. Dit was Des O'Connor. Nog wat info. Niet alleen Okra, ook het Koninklijk Trefpunt Ekeredonk/Brasschaat bestaat dit jaar 70 jaar. En dat moet gevierd worden. Wanneer? Nu, zaterdag 9 mei, in het dienstencentrum De Nobele Donk, is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Een optreden van de line dancers en het koor Nobilis. En heel de dag dranken en lekker hapjes aan democratische prijzen. Maar van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra vroeger en nu, alle daarin zou ik zeggen. Om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Plaatsen kan je reserveren op het nummer 0476-290-915 op het nummer 0476-290-915 nu zaterdag, De Nobele Donk. Que sera, sera. We kennen het natuurlijk allemaal van Doris Day, maar hier is Connie Francis.

Solitaire. Dit was Tony Christie. Ik kan nog één vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het nieuws natuurlijk. Mij hoor je zo na het tijd zijn van 1 uur. En we gaan eruit met Al Martino, Here in My Heart.

0: gek op Motown-muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Negen restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontig en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herrijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant The Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
4: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
3: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig onduidelijk. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Zo steekt hij Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Gaat ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
7: Allemaal?
6: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
8: Wat zei het hem?
6: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten waar dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug,

0: knap is voor te schrijven.
1: 0485-54-87-85.
2: Aha. Minerva.
3: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je volume hoger, laat je zorgen even los en laat je meevoeren door de magie van Radio Minerva.

Welkom terug in deel 2 van Supersong met Frankie en Monique hier vanop het Sint-Tanneke. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. Dit was Herb Alpert met Route 101 of Route 101. Weet je wat ik zo leuk vind? Ik krijg weer juist een berichtje van iemand die in Spanje zit, hè? Een goede vriend van mij, die daar aan het luisteren zijn. Ik weet nog goed een tijd dat je ons alleen maar kon beluisteren op een radio FM. En dat was het beperkt hier in het Antwerpse nu. Wereldwijd kan je ons beluisteren via de website. Jawel, jawel, jawel. En mijn tweede deel begin ik altijd met Tony Servi. Hier is hij met Liefst met jou.

I believe, dit was Frankie Lane. Jawel, mensen. En in augustus hè, zenden we terug de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars, door jullie. En ook jij, je kan je stem laten gelden. En vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Dus alleen nog maar op onze website. Je kunt nog niet bellen, nee, alleen op onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wilt, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Zoals juist I Believe van Frankie Lane. Of misschien onze volgende, dat je zegt van, ah ja, daar ga ik op schrijven, daar ga ik op stemmen. Hier is Vic Damone met Save a Kiss.

Matt Morrow met I'm Glad I'm Not Young Anymore. Ja, eigenlijk feitelijk, ik ook. In onze tijd, ja, we lapten elkaar wat af en daarna hongen we wat een toog, een pint te drinken en er was alles bijgelegd. Maar nu steken ze of schieten ze u neer. Jawel. Nu een duetje, Julio Iglesias en Diana Ross samen met All of You.

It Isn't Right, dat waren de Platters natuurlijk. Een paar leden van ons zijn jarig vandaag, die gaan we feliciteren. Paul uit Pullen, Mark uit Schoten, Gabby uit Zoesel, Lilian uit Antwerpen, nog Lilian uit Merksem, Johanna uit Deurne, Renate uit Antwerpen, Yvette uit Beverwaas en Julia uit Wommelgem. Een gelukkig verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En natuurlijk de luisteraars die vandaag jarig zijn. Ook een fijne verjaardag natuurlijk vanwege ons hier allemaal. Nu Malcolm Roberts met Tra-la-la.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Brenda Lee met All The Way. En nu gaan we even naar onze noorderburen. Namelijk met Frans Duits. En geef onze liefde nog een kans.

0: Jawel, zo is dat. Hè. Als je de liefde een kans gegeven hebt, dan is dat That's Amore. Dit was Helmut Lotti. En nu Johnny Mathis. On a wonderful day like today.
1: On a wonderful day like today.

0: Johnny, Mattis, jawel, jawel, meester lief. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique natuurlijk. En de volgende twee uurtjes tussen twee en vier, de wondermooie twee uurtjes met de Musicbox. Met Omer Braam aan de microfoon en ons Christian aan de telefoon. Mij hoor je terug volgende week maandag, want zaterdag zitten wij in de Nobele Donk live uitzending samen met Wilfried. Jawel, blijf luisteren, blijf afgestemd op Radio Minerva. En tot volgende week. En wij gaan eruit met eentje van Catastrofe. Hier is ze met Antwerpen. Tot volgende week. Geniet er nog van. Dag.
1: Ik ben verkocht om de stad om de Schelde. Ik ben verknocht om de stad om de stroom. Deze nog nooit met pracht.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
6: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
5: En de enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boerie, behouden die ook. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
7: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen, maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
5: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefde.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
12: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
13: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
12: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
12: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva. En welkom in het programma van de Music Box. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Wij bedanken Frankie en Monique, want zij verzorgden het programma Supersong tussen 12 en 14 uur. En wij gaan starten met Dean Martin en het nummer That's Amore.

The Three Degrees en My Simple Heart. We gaan verder met John Rawls, Cheryl, Moana, Murray.

A far l'amore comincia tu. En dat kregen we dan weer van de Italiaanse Raffaella Cara. En dan zeggen de Strangers, de god in Antwerpen, weer iets verloren.

The Good, The Bad and The Ugly, gebracht door het orkest van Hugo Montenegro. En dan heb ik hier een eerste berichtje. Niet alleen Okra, ook het koninklijk trefpunt Ekerendonk Brasschaat bestaat dit jaar 70 jaar. En dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in het dienstencentrum De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Een optreden van line dancers en het koor Nobilis. En heel de dag dranken en lekkere apjes aan democratische prijzen. Van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live muziek uit met verzoekjes en een babbel over Okra, vroeger en nu. Om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Plaatsen kan je reserveren op het nummer 0476 290 915. 0476 290 915.

0: Annie Cordy. En zij bracht La Matchische of De Koekskens van den Bakker.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

von Nicoli von Nicola gebracht door het Duitse Fischerkoor. En dan zegt Alma Kogen, let me love you.

More, deze keer in de versie van Jerry Vale. We gaan verder met de Big Band Banjo Band samen met de Mike Sammis Singers. En zij brengen samen Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

De Amerikaanse formatie The Mamas and the Papas. En zij brachten Monday Monday. Een opname uit de jaren 60. En dan is er Doris Day. You do something to me.

Tot zover Doris Day met het nummer You Do Something To Me. En we besluiten met Balla Balla. Een medley van Italiaanse liedjes, gebracht door de formatie van Francesco Napoli. Na de reclame, rond het klokje van 15 uur, zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: Er zijn ook twee Belgen aan boord aan het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
3: Eén mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
2: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken. Intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bipo's de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de bonden en de directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. De burgemeester van Amsterdam heeft het over een laffe daad. Premier Jette noemt het incident onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag is het bewolkt met kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 20 graden. Morgen opnieuw buien en rond 15 graden.
4: Ik ben een historisch feit.
5: Dat is heel goed.
4: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
6: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
7: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
4: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
6: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Without Love, in een versie van Tom Jones. En dat werd het eerste nummer in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Onze volgende gasten is Samantha met Viva España.

Engelbert Humperdinck, Let Me Into Your Life. En dan vraagt Vera Lynn, Are You Lonesome Tonight?

Een Franstalig nummer kregen we van Charles Aznavour, Les Comédiens. En dan is er het orkest van de Weense Volksopera. En zij brengen Ein Walzer Träum.

Tot zover het orkest van de Weense Volksopera. De Mineralogische Kring van Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerant voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De beurs gaat door in zaal 3 van de Antwerp Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht er in de aardkorst te vinden is. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de fluotent bezoeken, waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom bedraagt €5 en meer info kan telefonisch via het nummer 0474 01 16 11. 0474 01 16 11. Of via de website www.minerant.org.

0: Hij speelde accordeon, een succesnummer voor Luc Steno.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
9: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
8: Really, when?
9: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
8: Fantastic, where is that?
9: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
8: Wow, can't wait, I'll be there.
9: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Things Are Swinging. En dat kregen we van Peggy Lee. We gaan verder met Robert Goulet. En hij brengt Honey.

Het orkest van Malando en zij brachten Ich küsse ihre Hand, Madame. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek, Krugerstraat 232 in Oboken. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475 74 25 74. 0475 74 25 74. Of via mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be.

0: When You're Smiling, gebracht door Nat King Cole. En we gaan ook eens luisteren naar Diana Martin, de dochter van Dean Martin. En zij brengt Mambo Italiano.
1: All girl went back

You're the best thing that ever happened to me. En dat werd ons gebracht door Ray Price. We gaan eruit met Danny Fabri. En die zegt, bij jou voel ik me nooit alleen. Martijn de Rijer en telefoniste Agnes verzorgen het volgende programma. En wij zijn er weer volgende week maandag. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat 1,5 uur geleden stil nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een 6 weken geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat zo'n 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
9: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
8: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. En Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg,
10: Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost die schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society, een programma vol muziek, samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Reijer. Aan de overkant onze telefoniste Agnes al druk aan het bellen. U kunt haar service bereiken op 03 219 17 27. Het zij om lid te worden, het zij vragen over de playlist, u doet maar. Tevens een heel dikke merci aan mijn collega Omer en Christian, want zij hadden ook weer prachtige muziek bij voor jullie. En ook merciekes en dikke groetjes aan de twee lieve dames op bus 36 van daar straks.

Ziezo, de kop is eraf. We zijn gestart met het orkest van Ray Conniff met Mac the Knife. En waar hoor je deze prachtige muziek van Radio Minerva? Alleen op 98 FM, via de streaming of DAB+.

Vaya con Dios door Liz Paul en Mary Ford met hun zeer herkenbare sound. Gevolgd door Marilyn Monroe, zangeres, actrice, met River or No Return uit 1954. En dit was een western musical, zoals gezegd met Marilyn Monroe, maar ook met Robert Mitchum.

0: Een zeer mooie vraag van de King Elvis Presley. Let me be your teddy bear. Even informatie. Niet alleen Okra, ook het koninklijk trefpunt Egerendonk, Braschaat, bestaat dit jaar 70 jaar. En dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in het dienstencentrum De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Een optreden van de lijndansers en het koor Nobelis. En heel de dag dranken en lekkere apjes aan zeer democratische prijzen. Van 12 uur tot 16 uur zendt Radio Minerve live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra vroeger en nu. Om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes van toen tot nu. Jullie plaatsen kun je reserveren op 0476 29 09 15. Zeker doen.
1: Honey. All right.

Sweet Nothings, natuurlijk met de zeer herkenbare stem van Brenda Lee. En met het orkest van Liz Reed deden we een laatste wal, The Last Waltz.

0: Save the Last Dance for Me, een vraag van de Drifters. En ook Ellen Shaviro was van de partij met Walking Back to Happiness.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoe ik ook spreken ze. Maak een hemel glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat manneke.
7: Bingo.
8: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo.
8: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!

Ach ja, een wereld zonder liefde. A World Without Love, dat zongen Peter en Gordon. En als je jong bent, dan doe je nogal eens zotte uitspraken. Zo ook Little Peggy Marsh met I Will Follow Him. De concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonicus. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert dat gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek, gelegen Krugerstraat 232 in Obogen. Kaarten kunnen nu besteld worden via het nummer 0 475 74 25 74 of via mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Meer info is te verkrijgen via hun site www.concertbandantwerpen.be.

0: Wel, we zijn vandaag maandag, dus mocht dat zeker niet ontbreken, de mama's en de papa's met Monday Monday. Ook de rare snuit Dave Berry was van de partij met This Strange Effect.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus!

0: Dit waren dan de gebroeders Gibbs met de Bee Gees met Massachusetts. En nu gaan we iemand verwelkomen.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wie is dat? Een lieve dame uit Schilde. Zij wordt nieuw steunend lid Goedele Bodaar. Zij vroeg Jo Dassin en ik heb een zeer mooi plaatje voor haar gekozen.

Speciaal voor ons nieuwsteunend lied uit Schilde, Goedelen Bodaar, was dit Jo Dassin met het nummer Le Petit Pain au Chocolat. Hartelijk dank om bij onze grote Radio Minerva-familie te komen.

Essie Osterwald deden we nog een kleine criminal tango. Als Duitsstalig nummertje. En besloten af met uit 1971 de Belgische groep muziekband The New Inspiration met You Made a Fool of Me. We gaan eruit instrumentaal en we gaan even luisteren naar het nieuws. En dan zijn we terug voor het tweede gedeelte van Ice Society. Tot 7.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar zowat 1,5 uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer dus weer op gang kwam. Je moet wel nog rekening houden met serieuze vertragingen en afgeschafte treinen. Zowat 1,5 maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
3: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
2: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zou verspreiden, zoals bijvoorbeeld corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
4: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
2: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft aangevallen in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, daarna sloegen 2 raketten in op het fregat, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. En sport, rode duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels, omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor ook een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later met de groep. Het is dus de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstaat u? Zeg, er gaan een tip.
7: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
8: Hola, ik spring de wereld in.
7: Zonder je broek te scheuren.
8: Ja.
7: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ice Society, een gevarieerd muzikaal programma, samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rij. Aan de overkant telefoniste Agnes. De telefoon is op dit moment vrij. U kunt terecht met uw vragen op 03 219 17 27.

een swingende Bobby Darin met Mac Denife. En daarvoor, ik heb even naar buiten gekeken. Ik zag zeker niks vliegen, laat staan paarden. Maar de Belgische popgroep, een zeer bekend in die tijd, de Pebbles, wel, zij zagen Seven Horses in the Sky. Right.

Om stil van te worden, Doris Day met The More I See You. En ook Nat King Cole, hij kwam met rozen, Ramblin' Rose. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei, telkens van 10 tot 18 uur, de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs. Minerant voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. Deze beurs gaat door in zaal 3 van Antwerp Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht er in de aardkost te vinden is of was. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de fluotent bezoeken, waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng je ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom die bedraagt nog steeds 5 euro. Meer info kan telefonisch via het nummer 0 474 01 16 11 of via hun website www.minerant.org.

0: De Beach Boys, die waren daar met Stoop John B. Soul Dynamics, een groep, zij brachten voor ons Mademoiselle Ninette.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten, in het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
9: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
8: Really, when?
9: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
8: Fantastic, where is that?
9: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
8: Wow, can't wait, I'll be there.
9: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

0: Dat kun je natuurlijk niet weigeren. Sla je arm om me heen. Dit was Wendy van Wanten. En ja, we zijn weer op weg. We gaan iets heel mooi doen.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, we gaan nog eens terug naar Schilden voor een nieuw steunend lied, Guido Dutoit. Hij vroeg Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis met Sweet Sweet 16. Speciaal voor het lied uit Schilde, een nieuw steunend lied Guido Dutoit. Hartelijk welkom bij de grote Radio Minerva-familie en bedankt.

Ach ja, die tijd van toen. Pendant les vacances door Sheila. Het instrumentaal nummer dat kwam door Nelson Riddle en zijn orkest met I Love Oh You Love Me. En nog een heel belangrijk berichtje voor de luisteraars. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden, dus zeker doen. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je maar wil, maar let op, je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

Dit was dan nog Middle of the Road met Sacramento. Daarvoor Cher, Gypsies, Trams en Thieves. Zo, nog één liedje, want mijn plaatjeskofferke is leeg, maar geen nood. Onze Mark komt achter mij met zijn programma Jubox. Ik dank jullie voor te luisteren. Ik dank mijn secretaresse telefoniste aan de overkant voor haar werk. En mij hoor je terug morgen met Ancient Melody. Tot dan.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
7: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen. Gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
6: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hem hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
8: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
6: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bosuyt de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgerund peloton. Bosuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bosuyt is tweede op 6 seconden, Kopecky derde op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.
9: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
10: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
15: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Aha. Minerva.
20: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer Mark.

In mei leggen alle vogels een ei en wij leggen ons ei erbij. Welkom bij een kakelverse Jukebox Live van maandag 4 mei, zo net na High Society van collega Martin de Reijer.

0: potion number 9. De Clovers hadden een love potion number 9 nodig. Dat was lang voor er een blauw pilletje voor bestond. We hadden op 2 mei trouwens een bijzondere jarige. Deze man blies 90 kaarsjes uit. Hopelijk vlogen zijn bakkenbaarden niet in brand. Engelbert Humperdinck.
1: Dit is Jukebox.

0: Des O'Connor, I Pretend.
1: Jukebox met Mark Uitenhoven. Elke maandagavond tussen 6 en 8.
0: Bobby Rydell wil dat ze weggaat en Steve Lawrence wil dat ze terugkomt. Raak daar maar eens wijs uit.

0: Heerlijk.
1: Conway Twitty zag dat het goed was, Sibon. En ook het volgende nummer was van Conway Twitty. Maar deze versie mag er ook zijn. Paul Anka. It's only make-believe.
2: People see us everywhere.

Een paar weken wordt hij 85, Paul Anka. And it's only make believe om 18:30 bij Chewbox Live.

0: kennen het van Gary Granger, maar dit was Dorsey Burnett. En hij bouwde een luchtkasteel, of a castle in the sky. En deze plaat is precies 70 jaar oud.
1: See you later, alligator.

Melodieuze versie van I Will, een nummer dat we ook kennen. En dit waren de Vogues trouwens. En een nummer kennen we ook van deze Billy Fury.

Bij Samantha gaat de ene en komt de andere. Gisteren vierde nog een muzikale grootheid zijn verjaardag. Frankie Valli van de Four Seasons werd zomaar eventjes 92 jaar.

0: Tot zo voor deel 2 van Jukebox Live.
1: Minerva. Minerva.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling. Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
3: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55. Je kent hem onder meer van tv-programma's als Temptation Island en The Block. Op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Het Openbare Ministerie denkt daar anders over. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
6: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en pogingdoodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
5: Bij het drama vielen 7 doden en tientallen gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of een appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bosuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in een sprint van een uitgerund peloton. Bosuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bosuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
7: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.

Opnieuw welkom bij Jukebox Live op uw vertrouwde zender Radio Minerva. Zoveel hebben hem al proberen te kopiëren, maar het origineel is nog steeds het beste. Al mogen we van Peppino Di Capri eigenlijk zijn plaat niet spelen. Don't play that song.

Helemaal Della Reese, een onvervalste Radio Minerva-klassieker natuurlijk. Lenny Welsh, die wisselde vorig jaar het tijdige met het eeuwige, maar hopelijk luistert hij mee naar de enige zender die zijn muziek nog speelt. Lenny Welsh, The Boogie Cha-Cha.

Tom Jones, One Day Soon. We hebben goed nieuws. Bellen kan nog 03-219-1727. Dan bent u bij onze in de studio. Als we 002-345-709 bellen, wie krijgen we dan aan de lijn?

Ook Wiltura herinnerde zich nog goed zijn eigen telefoonnummer. Draai dan 797204. Maar Bobby Bland, die heeft helemaal iets anders in zijn hoofd. 36, 22, 36.

0: Bobby Bland, 36-22-36. Nog een half uurtje jukeboxplezier. Bellen kan nog 03-219-17-27.
1: Dit is Jukebox.

Om 19:31 moest Pat Boone het maar driemaal zeggen. Quando, quando, quando. Dit is Danny Williams.

Jackie James had het zwaar te pakken. Innamorata. En de volgende heeft het licht met koorts in bed. Anne Margaret's Fever.

fever when you hold me tight.

zijn er helemaal, bijna helemaal rond, maar dit waren nog de Supremes en L'Amore Vera. En we hebben nog een goede 5 minuten, dus deze kan er nog bij. Sammy Salvo.

0: Even naar Mexico met Herb Jeffries. Voilà, we zijn helemaal rond. Nog heel veel plezier met collega Sarah en daarna Maarten van Gent. Bedankt voor de telefoontjes en de leuke reacties. U hoort mij terug over precies 7 dagen. Tot Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Zij krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Dat zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibirski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, dat meldt de club zelf. Sibirski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard op, die in februari nog ontslagen werd. Sibirski speelde zelf ook voor onder meer Manchester City, Newcastle United en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.

Welkom in uw vast programma van maandagavond. Dit is Avondstond, samengesteld en gepresenteerd door mezelf. En voor wie het nog niet wist, mijn naam is Sarah Kassiman. Nog even collega Mark Uitenhoven bedanken voor mijn favoriet programma, Jukebox. Let the show begin.

Ik heb nog niet te veel nummers van hem gedraaid, nochtans ben ik fan van zijn muziek. Dit was Charles Aznavour met Mes Emmerdes. Versta me niet verkeerd, don't let me be misunderstood. Dit is Nina Simone.

Hoewel Cher zelf ook geen makkelijke jeugd had, is dit nummer gelukkig niet autobiografisch. Je hoorde haar met Gypsies, Tramps en Thief. Terug in de tijd, ik zal het zelf maar zeggen, met een gouden souvenir.

Deze was er eentje uit 43, als ik me niet vergis. Louis Jordan, Is You or Is You Ain't. Justin Washington, misschien beter bekend als Baby Washington, brengt jou Leave Me Alone.

Leave me alone, dat geldt niet voor jullie beste luisteraars. Blijf vooral bij mij tot 10 uur. Eenmaal gelogen is het vertrouwen weg. Only lies.

Greenfield & Cook met Alleen maar leugens of only lies. We maken een korte aaneensluiting van drie nummertjes. Geniet nog van Till Then van de Mills Brothers, gevolgd door La Madrague van Brigitte Bardot, gevolgd door I'm Stone in Love with You van de Stylistics.

Bing Crosby koos voor een zachte, intieme stijl, wat hem niet alleen populair maakte, maar het legde ook de basis voor latere crooners zoals onder andere Frank Sinatra. I Can't Begin to Tell You, alsof hij het persoonlijk voor jou zingt.

Dit waren Marvin Gaye en Mary Wells, Once Upon a Time. Zonder jou stond ik er slechter voor. Jij hebt mijn leven beter gemaakt. Thanks for saving my life van Billy Paul.

lose any money today. Tja, zwemmen in het geld hoeft niet, maar pootje baden zou wel fijn zijn. Dit was dus Frances Rose Shore, oftewel Dinah Shore met Can You Use Any Money Today. Tijd voor een Belgische artiest, Drunken Sailor, in de versie van Ferre Gérard.

Warme zomernachten, vrijheid en mooie herinneringen. Deze Southern Nights van Glen Campbell brengt ons richting de tijd zijn van 9 uur. Ik hoor jullie daarna zo dadelijk terug.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet. Na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
3: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
2: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. In de auto zaten 7 passagiers. Een van hen vecht nog altijd voor zijn leven. De Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troyes uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Narop, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Het wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
2: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.
5: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

0: Mars.
1: Bea, Jerry en Mars vormden de Fountain Sisters. Ze brachten Rock Love. Ik voel me alvast groovy genoeg voor het volgende nummer. De 59th Street Bridge Song van Simon & Garfunkel. Feeling groovy.

We luisterden naar Don Williams met Some Broken Hearts Never Mind. Gevolgd door The Four Aces, A Woman in Love. Nog eentje van Brenda Lee nu, Coming On Strong.

0: Het mooie PS I Love You van Bette Midler. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. It Isn't Right van The Platters.
1: It

Je hoorde zowaar de Italiaanse Bee Gees. Het was Peppina di Capri met Fiora di Carta. Nu geef het woord aan Sonny Hines, Give Me Back My Heart.

Je hoorde ze net stemmen in van Suzy Quatro en Chris Norman, gevolgd door Sam Cooke, I Love You For Sentimental Reasons. Ze was in de jaren 50 een echte ster, maar haar populariteit nam af toen rock'n'roll opkwam. There Must Be A Way, dit is Joni James.

Zingen kon hij zeker, fluiten nog veel beter. Maar in dit nummer floot hij niet. Dit was Roger Whittaker met zijn Last Farewell. Even kijken wat Patti Page ons te vertellen heeft in het nummer Detour.

The Way We Were van Barbra Streisand. Het is weer al bijna tijd om afscheid te nemen. Ik zou dit graag doen met een wondermooi recenter nummer. Misschien brengt de gedachte dat er misschien nog leven is in het heelal, je wel in vervroegd dromenland of wel in een nachtmerrie. Ik ga eruit met Laura Omloop en Stan van Samang, Zijn We Alleen. Fijne nachtrust, zoete dromen en bij leven en welzijn tot volgende week. Toi toi!

0: De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over drie knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die drie dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
1: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
0: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
2: We Are Belgium, ja, dat behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt, waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
0: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.

Dag lieve luisteraars, ik ben er zeker van, u herinnert zich beslist de naam van uw allereerste lief. Die naam had iets magisch, je fluisterde hem aan je hoofdkussen, je schreef hem tussen de regels van je huiswerk, je hoorde hem in je dromen. Over meisjesnamen zijn er talloze liedjes geschreven. Over jongensnamen een pak minder, wellicht omdat liedjesschrijvers vooral van de mannelijke soort zijn. Meisjesnamen dus vanavond. Fijn dat u er weer bent. Een goede avond samen.

Harry Como en zijn Katharina. Hij is er toch niet helemaal gerust in. When we kiss, are you thinking of me? Ook in Napels zit het met Katharina niet goed, want zij heeft een core ingrato, een ondankbaar hart.

Salvatore Cardilio schreef het in 1911 voor de grote Enrico Caruso, Core Ingrato. En dit is het verhaal van Nancy, Nancy with the laughing face.

I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her.

Frank Sinatra met een hulde aan zijn vrouw en dochter, die beiden Nancy heten. En dat was voor mijn schoondochter, my Nancy with a laughing face. Dag meisje. Ramona is een roman van Helen Hunt Jackson die vertelt over een mooie Mexicaanse die tot een huwelijk gedwongen wordt met een blanke. Ze vlucht en uiteindelijk vindt zij het geluk bij een man van haar stam. In 1928 werd de roman verfilmd met Dolores del Rio en met deze onvergetelijke muziek van Mabel Wayne.

Ramona, I hear the mission bells above. They're ringing out our song of love. Tony Bennett met het orkest van Glenn Ossa. In het Oud-Frans was er Isabeau en Isabelle. Isabeau is er niet meer, alleen nog Isabelle. En zij inspireerde Bart Kael.

0: Isabel baart Kael met eigen werk en de man speelt ook een aardig potje piano. Als u goed luistert, is dit een beetje een protestliedje. Melina Melinaki, ah si tu étais un homme, j'aurais pu faire de toi le prince d'un royaume, le plus aimé des rois.
1: Ça m'a serré la mienne quand on se

Lina Mercury op een tekst van Claude Lemel. Anna is een Italiaanse film uit 1951 die het verhaal vertelt van een non die in een hospitaal werkt en daar een vroegere liefde ontmoet. Silvana Mangano en Raf Vallone met deze muziek.

Malcolm Lockyer in ze nog gastspeel in het thema uit Anna. In 1635 nam de Duitse dichter Simon Dach in Taro de veerboot op de Elbe. Hij werd er betoverd door de glimlach van Anna Neander, de mooie dochter van een dominee. Maar ze was al beloofd aan een ander en hij schreef zijn verdriet neer in een gedicht. Eentje van Taro is es, die mir gefällt. Later werd het gedicht getoond door Friedrich Silcher. Eentje van Taro.

Herman Pruij, eentje van Taro. Verplichte lectuur in elke poëzisklas vroeger. Ook hier wordt er afscheid genomen. Het is weer oorlog. Adieu, Angelina.

Non amus curi, me charge petsi las adieu, Angelina. Un song van Bob Dylan, hertaald door Pierre Delanoë. Dit is het verhaal van Tina.

El Martino, the story of Tina began in the springtime. En dit is het tragisch verhaal van de oudste die zich opoffert voor de kleinere, Céline.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf mezelfs niet eens.

Wij hadden geen geluk, Christine. Want onze liefdesbanden, ze sprongen schrijnend stuk, Christine. We staan met

Zo wil Ferdy met een eigen triest verhaal, al moest hij toen nog de naam vervrouwelijken. We hebben overigens nooit geweten wie bedoeld was. Vioolvirtuoos Fritz Kreisler speelde na afloop concerten nog graag een toegift. Stukjes die hij in vergeten partituren had ontdekt, zei hij. Maar het waren in feite eigen composities. Dit is er zo eentje. Schön, Rosmarin.

Helmut Zacharias bracht Hulde aan Schön Rosmarin. Voor zijn vrouwtje Rosemary schreef Fats Domino deze liefdesverklaring.

Fats Domino, Song for Rosemary. Fats en Rosie waren 60 jaar getrouwd, tot aan haar dood in 2008. En hij overleed in 2017. Hij was toen 89. Een sprookje in Mississippi, Tammy and the Bachelor.

Debbie Reynolds op muziek van het duo Livingston Evans, Tammy. Nu gaat het gebeuren, zie. Yes, tonight, Josephine. Yep, yep.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Uit een sombere film waarin het lijk dat gevonden wordt niet de persoon is die men denkt. Laura. Frank Sinatra op muziek van David Rexin. En ik zeg nog tot zo als u dat wil.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord en nu dus wel. Zo wordt er bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen een staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer.

Richard Kleiderman speelde zijn ballade Pour Adeline. Welkom terug, lieve trouwe vrienden. Hij had haar naam gegrift in het zand, maar toen kwam de vloed.

J'avais dessiné sur le sable son doux visage, Aline. Daniel et Bevilacqua, bekend als Christophe. Het renaissanceverhaal van Romeo en Julia bewerkten Leonard Bernstein en Stephen Sondheim tot een hedendaags drama in de New Yorkse West End. En Julia werd Maria.

West Side Story Maria. Johnny Mathis, kundig begeleid door het orkest van Glenn Osse. Op de naam Maria bestaan er talloze variaties. En deze onder andere, heel leuk, Marianne, Won't You Marry Me?

Ray Conniff and the Singers, Marianne, Won't You Marry Me? Ergens in de warme landen aan de Evenaar leeft de mooie Maria Elena. You are the answer to a prayer.

Bob Ebbeley en Maria Elena. Uit het zonovergoten Cuba, Maria Lao, de mooie mulattin met veel aanbidders. En aan de muziek te horen, een vrouw met passie.

Maria Lao, Helmut Zacharias, op muziek van Ernesto Lecuona. Van Cuba naar Gades in Spanje, waar Luis Mariano zijn best doet om het hart te veroveren van Maria Luisa.

Luis Mariano in La Belle de Cadix van Francis Lopez en Raymond Vinci. Komt uit het bevrijdingsjaar 1945. En in de Limburg was er ons Margrietje.

0: Onze Louis Neefs, Margrietje. De naam van mijn mama, wat door vader steeds afgekort werd tot het nog intiemere Grietje. En aan de weelderige Wachau aan de Donau leeft Mariandel.
1: Wenn ein junger Mann

Conny Fröbus, Mariandel aus dem Wachauer Landel. Een heerlijke streek, vooral met die lekkere marillen. Cliff Richard heeft het nu wel gehad met al die marillen. Voor hem, Maria Nomas.

Cliff in the Shadows, Maria Nomas. Het Engelse auburn betekent kastanjepruin. En vandaar de naam Aubrey, het meisje met auburn hair. En het is een heel bijzonder iemand.

Nathalie Gilbert-Bécaud op tekst van Pierre Delanoë. Een verhaal dat tweemaal slecht afliep. Dat van de jongste dochter van de Russische tsaar Nicolaas, Anastasia. Ze werd met haar ouders vermoord, maar in de jaren 50 dook er iemand op die zich als Anastasia voordeed. Ik zei het al, het verhaal loopt tweemaal slecht af.

Ed Boon met muziek uit de film over de bedriegster die zich uitgeeft voor Anastasia, Yul Brynner en Anita Bergman. Good night, Irene.

King Cole met het orkest van Belfort Hendrix, Good Night Irene. Bij Dolores zijn het de benen die het doen.

Gerhard Wendland, das machen nur die Beine von Dolores. Charmaine is de dochter van een Franse cafébaas die in de Eerste Wereldoorlog door twee Amerikaanse soldaten opgevreten wordt. I wonder why you keep me waiting. Charmaine, my Charmaine. I wonder when bluebirds are mating, will you come back again?

Sinatra en Charmaine. En dan zijn we bijna rond. Rosita, my love. Hear the song that I sing you. The Four Aces. Lieve vrienden, was uw naam er niet bij? Nou, de mijne ook niet. Geen nood. Volgende week doen we verder. Ik heb nog te danken dat u luisterde en dat u onze radio steunt. Reageren en reclameren, zoals altijd. Gewoon een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Ik wens u nog een mooie tijd, slaap zacht en tot volgende week. U, Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen, vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10:00 vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen, vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11:00 morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.